0: zeg wel warm, ik kan het wel gaan zijn. Dus ik heb het nu best wel van voor je daar. Wat?
1: Affirmatief.
0: Het was wel meteen in het verband.
2: U weet van vanzelf wel, de wit van voor, ik heb het over, toen was ik voor.
0: Het was wel meteen in het verband.